Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis of vlees?

0: Lazarus, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarus is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarus is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarus heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarus 015 75 64 91.
1: Christina.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look. Christina.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.
3: De stad wordt van...

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina.

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt op den Berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina. More music.

0: Christina Nieuws.
1: Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie- en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde 3e plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Ja, het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.
3: Gigolo. Hamelarik.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkarren in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
3: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit.

0: Paul Michiels, De Philips en special guest Natalia. DJ's Henky en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
1: Hijst loopt en zingt.
0: Ten voordele van actie Zorgemens.
2: De Kerkstoel Handy Home in Hijst Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Hijst op den Berg.
3: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
3: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
2: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
4: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
2: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.

Nick Jor en Daisy waren dit met Sunroof. En we stellen vast dat het toch weer zo bijzonder snel gaat. Hè? Het laatste weekend van augustus, daar zitten we in verzeild met heel veel activiteiten. Maar ook Grace Jones.

En dit waren de mensen van de Bouwzaam met Magnetic. Ik heb nog een tip voor mensen die graag natuurfotografie zien. Dan moet je haasten, moet je snel zijn, want tot en met maandag aanstaande loopt er nog een mooie fototentoonstelling in het onthaalcentrum van het provinciaal domein De Averechten in Alaar.

0: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Jonas Blue tekende voor dit nummer en dat heette The Edge of Desire. Ik kondig je aan dat er ook nog een heerlijke aankomst zometeen het ouwtje van dit uur. Een nummer van de Beatles met Penny Lane. Maar eerst gaan we schieten. I'm only shooting love. Dit

eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina. We will find-

En als ik het volgende bericht ga voorlezen, dan hoor ik je denken of zeggen, er zijn al zoveel moslimweekendjes geweest. Ja, maar er komt er nog een fameus aan volgende week, 4, 5 en 6 september. Het zo gekende traditionele moslimweekend van de koninklijke fanfare de Berthoudzoon in Alaar. In de parochiezaal kan je gaan heerlijk smullen van goud.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

Jawel, best leuk hitje in 2016 voor Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Komende minuten richting 10 uur, onder meer nog Royce and Murphy met You Know Me Better. En dan nu Risky Doll. Ja, we gaan een beetje risico's nemen met Bruno Mars.

0: Christina Nieuws.
1: Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is een aantal met 12% gedaald. Dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
2: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaat maken tussen het pensioensparen met de beperkingen en een tracker die wereldwijd belegt, dan zie je dat de laatste jaren de rendementen van die trackers vele malen hoger waren dan het pensioensparen.
1: Nadeel bij trackers is wel dat jongeren zelf de discipline moeten hebben om jaarlijks te investeren en de trackers ook niet te verkopen voor het pensioen. In IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet opstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu-of-nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen. Daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen, met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
0: Christina.
3: Enjoy your summer.

Ze is van mij, dit waren de boys van Doe Maar met Sinds een dag of twee. En jij zit alweer goed in Club Christina deel 2 op zaterdag voormiddag richting 12 neem ik je mee. Met dit mooie nummer van Hooverphonica 2014, Boomerang.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie Zorgemens.
2: Christina,

En binnenkort is het weer in gans Vlaanderen op Monumentendag 2026 met zoveel verschillende activiteiten. In Begijn en Dijk kan je terecht voor historische wandelingen langs het Hof van Uytum. Vier verschillende wandelingen op vier verschillende tijdstippen op zondag 13 september. En het finale eindpunt is het mooie Hof van Uytum.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: letsgo.be. Christina.

Choosing Texas was dit. En voor de mensen die van evenementen houden, volgende week gaat er alweer een leuke activiteit door in Putten op den Heuvel in het Groene Amfitheater. BP Rock 2026. Zij mikken alweer op zo'n 2000 festivalgangers die zullen genieten van Footloose. Maar ook muzikaal is er weer heel wat te beleven met Belgische topacts, lokaal talent, opkomende bands en natuurlijk gratis inkom, dat is belangrijk. En genieten van een gezellige festivalsfeer.

dansen, ook met de boys van Clouseau. En volledigheidshalve moesten we nog aan toevoegen dat BP Rock 2026 volgende week doorgaat. Het is de 15e editie en de datum is zaterdag 5 september.

Die Die van Shakira en Burna Boy waren dit. Komende minuten krijg je bij ons onder meer nog Cameron Whitcomb, krijg je Cloud, Lady Gaga met Poker Face. En dit is Simply Red, It's Only Love.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Zo sluiten wij deel 2 af. We gaan naar nieuws en weer met Belga rond 11 uur. En deel 3 belooft nog veel aandacht te besteden aan de activiteiten dit weekend in IJsland.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 gezinnen in ons land kinderen heeft verwekt. Ann Eekhout van het FAGG.
2: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
1: Het FAGG wil daarom extra informatie, onder meer over de identiteit van de donor. In Odessa, in het zuiden van Oekraïne, zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. In Rusland, in Belgorod, vielen dan weer 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. Op een christelijk muziekfestival in West Sussex, in het Verenigd Koninkrijk, is een man van 41 om het leven gekomen nadat een groot houten bord omviel en op hem terechtkwam. Nog 6 andere mensen raakten ook gewond. Mogelijk viel het bord om door een windstoot. Het festival werd meteen stilgelegd. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
3: Het is zomer op je radio, Christina.

Dusty Springfield met In Private. Welkom in deel 3. Voor mij is het zowat een halve marathon elke zaterdag voormiddag tussen 9 en 12. Maar ik doe het met bijzonder veel plezier, zo'n radioprogramma voor jou maken. Dit zijn Babette en Maxime.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: GVL Pro Center.
1: GVL.
3: Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren.
1: GVL, dat merk je wel.
3: Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
3: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
1: GVL.
3: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
0: Christina.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

Blondie was dit met Atomic. En iedereen weet het dat zowel hij Stoltenberg vandaag en morgen het centrum boordevol evenementen, activiteiten zal zijn waar honderden, een paar duizenden mensen zullen aanwezig zijn. Vandaag is het festival en morgen hij loopt en zingt. En we gaan er nog een korte impressie van geven, maar eerst nu dit nummer van...

Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist.

over de zon gesproken. De weergoden verwachten vandaag en morgen toch wel goede vooruitzichten. Bijna geen of zo goed als geen regen. Niet te warm, maar dat hoeft niet voor evenementen die plaatsvinden. Hè. Nu alvast zeggen dat wat Heist zingt morgenavond op het Kerkplein betreft er geen...

heist, loopt en heist, zing betreft misschien ook nog een tip geven. Want onze redactiecollega Maurits heeft ook nog een heel mooi interview neergepunt op onze portaalsite c-live.be met Gert Verkamme van Heist, loopt, heist, zingt. De moeite om even te lezen.

daarnet nog even kort contact met de voorzitter Festival Robin Bastaan. Ze was nog altijd druk bezig met zijn grote team. Maar de mannen verzekeren ons dat alles spiekfijn in orde komt voor deze namiddag voor de kids. En vanavond voor jullie allemaal. En deze Bart Peters die zal optreden omstreeks 8:30 met zijn ideale mannen. Ik

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
2: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
1: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
2: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
1: Bel ons even op 015 25 74 70.
2: Auto, elektro, Van Rompuy.
1: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij is op den berg.
3: Christina.

En misschien toch nog wel eventjes extra meegeven dat voor de allerjongste deze namiddag het festival Kids Village reeds van start gaat vanaf 15 uur. Ouders en grootouders zijn ook welkom natuurlijk. Het is een kleurrijk kinderparadijs vol plezier en entertainment met glitter tattoos, creatieve workshops, spetterende dansoptredens, een kinder-dj en nog zoveel meer. Gratis vanaf 15 uur op het Cultuurplein.

Deze editie loopt naar het einde, zometeen om 12 uur. Stijn Jacobs met Op de Middag. En ik wens nog eens uitdrukkelijk beide organisaties, zowel Hestival als Hijst Loopt en Zingt, namens Christina te bedanken voor de toffe samenwerking. Wij zijn van beide mediapartner. We zullen elkaar misschien wel op het veld ontmoeten. En zondag ben ik er om Hijst Zingt te presenteren. Tot ziens.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
4: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
3: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.

deze zaterdag 29 augustus, de laatste voor deze maand. En ja, ook wel een datum waar velen naar hebben uitgekeken. Want zoals Jean-Paul Deby net zei, hij zat in jouw radio hier tussen 9 en 12 met Club Christina. Vandaag festival in Heist op den Berg. En ja, daar zijn we mediapartner van. Ik heb al even gekeken in mijn playlist. Voor dit uur draaien we al één artiest die je vanavond op het plein daar aan het cultuurcentrum zal zien. Dit is op de middag tot aan de klok van 2 uur. Just Stone was dat net. Hier is Mick Jagger. Wees welkom

0: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Christina,

One More Time. Niet die One More Time van Daft Punk, maar de band One More Time met Highland. En als je dat hoort, dan kan je al afleiden dat ze niet van bij ons waren. Ze kwamen uit Zweden naar het begin van de jaren 90 en behaalden zelfs de hoogste notering hier in Vlaanderen. Iets wat ze in thuisland Zweden nooit hebben behaald. Hier is Demi

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen. Google.

0: kon het zeer overtuigend zeggen daar in de jaren 80. Wham en I'm Your Man hier bij Christina op de middag. Dadelijk Ronan Keaton voor jullie.
1: Stijn Jacobs.

bleef bij die ene hit, ondertussen al meer dan 14 jaar geleden, van Fun samen met Janelle Monáe en We Are Young. Christina op de middag met Harold Melzon. Samen Satisfaction Guaranteed, or

kan je me blij maken door deze dame natuurlijk in mijn playlist te steken. Axelle Red, à tâtons uit het begin van haar carrière, midden jaren 90. Ja, de fans die weten het. Op het einde van dit jaar komt er een nieuw album van haar uit. Uitkijken dus.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Judith zal erbij zijn. In Heist. Ook deze Judith zal erbij zijn.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Wij zijn enorm tevreden

0: apparatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

zijn zich volop aan het opwarmen voor een hele reeks concerten in de Roma in Antwerpen Bazaar en begin opnieuw. En afgelopen weekend hadden ze natuurlijk al een geslaagde generale repetitie op de Pukkelpopweide in Kiewit Hasselt. Nee, misschien

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Peer in Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
3: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
2: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
4: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
2: Volgens Willems kan meer inzet op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garnier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
1: Christina, all summer long.

Level 42, To Be With You Again als eerste plaats na 1 uur hier bij Christina op de middag. Als opwarmer voor festival, zo kan je het wel omschrijven. Het vorige uur hadden we al Judith op bezoek die het hoofdpodium betreedt. En straks nog één artiest die haar zal vervoegen. Maar eerst dit duo, Christina Aguilera, samen met Missy Elliott en Car Wash.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
4: Christina.

is geen Belpop Classic, want dat valt onder de categorie Belgische muziek. Ze komen, of ze kwamen uit Nederland, The Scene. En Blauw en zou een heel goede quizvraag zijn. Heeft The Scene ooit op het hoofdpodium gestaan van Festival? Uiteraard ja.

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot -60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
3: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
4: Christina.

veel gebruikt als openingsdans, Every Breath You Take, maar eigenlijk gaat het over een stalker. Een veel gehoord misverstand. De Police uit het begin van de jaren 80. Vanessa Carlton, die kennen we natuurlijk van A Thousand Miles, maar ze zong ook op deze hit van The Counting Crows, Big Yellow Taxi uit 2003.

0: gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen.
1: Brood voor morgen vroeg.
0: Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival.
2: Christina.

Christina op de middag op deze zaterdag 29 augustus met Queen, You're My Best Friend. En ja, deze dame, dat is ook een koningin geweest, helaas niet meer onder ons. Tina Turner, When the Heartache is Over.

Vorige week heb ik hem live aan het werk kunnen zien. Deze New Yorker Samber. Op de festivalweide van Pukkelpop trouwens. Onze collega Wim Cornelli, die je iedere ochtend in de week tussen 7 en 9 hoort. Die stond daar ook ergens tussen verschillende duizenden mensen. Want het was drummen daar vooraan. En deze plaat heeft hij zelfs 2 maal gespeeld. 12 to 12, heel veel energie. We gaan er zeker nog wat van horen. Ook hier bij Christina. Dit is uit de jaren 80. June Lodge voor jullie.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van Actie Zorgemens.
2: Christina,

0: Christina Nieuws.
1: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
2: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
1: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd, na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. Formule 1 dan. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog minstens tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract ondertekend met een mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en rijdt al sinds 2019 voor McLaren. Op dit moment staat hij 4e in de WK-tussenstand. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maximaal tot 21 graden.
0: Enjoy your summer. Christina.
3: Just a minute, ladies and gentlemen. I think something is happening.
4: Ja, man. It's the Bangalaka 40. Only on Christina.

0: JVL Pro Center. JVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. JVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. JVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
1: JVL.
0: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Volle danslessen, modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummovere.be.
1: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
2: Christina,

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Onze nationale hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons gepakt op de WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar tijd. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
2: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
1: Ook in 1978 pakten onze hockeyvrouwen brons op het WK. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Hij is daarmee de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. En donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres overleed vorige dinsdag en is daar geboren. Ze was 80 jaar. Door de luchthaven naar haar te vernoemen wil de gouverneur zorgen voor een blijvend eerbetoon. Deze namiddag grijs en buien bij 23 graden. Vanavond kan er ook onweer bij komen. Morgen regen, maar ook opklaringen en 22 graden.
3: Christina. Enjoy your summer.
4: Weer een vol uur. Bangelijke hits. Praatvrij. Op de bangelijke 40. On a

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
0: Letzgo.be. Christina.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival!
1: Christina, always music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van Covera. Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
3: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk met ook onweer bij, maximaal rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden.
2: Zomerradio, Christina.

Soms vraagt een mens zich af van Gorky uit 1992. Daar openden we vandaag mee op deze zaterdag. De 29e dag van augustus zijn we. Tijdje geleden is festival van start gegaan. Straks gaan we er ook eens Poolse hoogte nemen. Want er zitten heel wat Christina Boys en Girls op het festivalterrein. En straks gaan we die vervoegen. Maar eerst nog een tweetal uurtjes radio maken. Dat gaan we doen met heel veel plezier trouwens. Classics à volonté tot een uur of zes. Met nu een klassieker van Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry.

0: verrassen je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Liersesteenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
1: Callegato!
0: Christina.

lunchje dat u werd aangeboden door Billie Eilish hier bij Christina. Straks gaan we luisteren naar een band die vaker van zangeres wisselde dan de gemiddelde mens van onderbroek. Eerst luisteren naar Crowded House en Don't Dream, It's Over.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Voel je goed, voel je mooi. Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevenstraat 2, Heist op den Berg.
2: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
3: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
4: Elk seizoen Tuinrama.
3: Provinciebaan Inhout Venne op de baan Heist Westerlo.
4: Tuinrama.
3: Christina.

Tegen de alom aanwezige tv-dominees of tv-evangelisten op de Amerikaanse televisie. Ook in de videoclip die erbij hoorde worden deze figuren neergezet als ijdele, gierige mensen. Genesis die tekenen voor dat nummer, dat was nog eens Jesus, He Knows Me. En nu naar het land van Vegemite, naar Australië met Man at Work. Who can it be now?

Meerdere malen gecoverd, maar wij opteerden nog eens voor het originele uit 1975 van de Bee Gees. Dat was Jive Talkin'. En heb je zin in een inspirerende zondag vol cultuur, muziek en gezelligheid? Dan kan je eens langsgaan bij de vernieuwde cultuurmarkt in Den Bril in Lier. Je kan je laten onderdompelen in het bruisende culturele verenigingsleven van Lier op zondag 6 september tussen 13 en 18 uur. Er zijn originele kraampjes waar lokale verenigingen hun werking voorstellen. Er zijn live optredens van muziekgroepen op de sfeervolle binnenkoer. En je kan smakelijke eetstand en verfrissing vinden in de gezellige foyer.

Dat is dus een nummer dat een glimlach op je gezicht moet toveren. All Summer Long van Kid Rock. En dan popnieuws, want zangeres Taylor Swift heeft zo'n $50.000 gedoneerd aan een vrouw die zwaar gewond raakte toen ze 3 tieners te hulp schoot na een auto-ongeluk. De 42-jarige Ashley Taunton stopte in juli op een snelweg in Rhode Island nadat ze een auto van de weg zag raken door de hevige regenval. Terwijl ze de inzittende hulp raakte een andere auto in een slip. Taunton duwde een tiener aan de kant en werd vervolgens zelf door de auto geraakt. Ze raakte zwaar gewond en moet meerdere operaties ondergaan. Voor haar en haar gezin werd via GoFundMe een inzamelactie opgezet, waaraan Swift dus nu $50.000 doneerde. Hard op de juiste plaats, zeggen we dan. Dit zijn Earth, Wind & Fire, het fantastische Fantasy.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

Oude rotte in het vak, deze Traveling Wilburys. Dat was Handle With Care. En het heeft vanmorgen gebrand in een appartementsgebouw aan de oude Bevelse Steenweg in Kessel. Alle appartementen werden ontruimd. Het vuur ontstond door een elektriciteitsbrand in de kelder. De schade daar is groot. In andere ruimtes is er rookschade. De bewoners zijn intussen wel kunnen terugkeren naar hun appartement.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
3: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
2: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien, met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
4: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
2: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna 150.000 euro betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde ook vals daarbij. Want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus wist op voorhand wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim 85.000 euro mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
5: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
2: De voorbije jaren grepen onze Panthers telkens net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag is dat, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
1: Zomerradio, Christina.

Britse band Stretch waren dat met Why Did You Do It? Band die toch een bizar verhaal hebben meegemaakt in de jaren 70. Want de leden van deze Stretch werden in 1974 gecontracteerd om in de Verenigde Staten als Fleetwood Mac op tournee te gaan. Nadat deze band zijn verplichtingen niet kon nakomen. Mick Fleetwood, drummer en medeoprichter van Fleetwood Mac, zou bij deze optredens met de gastmuzikanten meespelen, maar kwam niet opdagen. De rest van de muzikanten werden gedwongen om toch op te treden onder de naam Fleetwood Mac, nadat er met een rechtszaak was gedreigd. Dit zijn dan weer Madness.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelfers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Voel je goed, voel je mooi. Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heist op den Berg.
3: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
4: Christina.

Dat was de band Lucas Graham met Mama Said. En de luchthaven van de Amerikaanse stad Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. De gouverneur van de stad Tennessee en de luchthavendirectie scharen zich achter een plan daarvoor van de fans. Parton kwam uit Tennessee en kocht in 1972 het landgoed net buiten de stad, waar ze afgelopen week ook overleed. Nashville, de hoofdstad van Tennessee, staat bekend als Music City en Country Musical Capital of the World, het mekka van de muziekstroming waar Parton dus naam mee maakte. Dolly Parton overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. Haar dood leidde in de VS en daarbuiten tot groot verdriet. Ook omdat ze werd gezien als iemand die Amerikanen kon verbinden, ongeacht achtergrond of politieke kleur.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK.

0: APK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK in de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Heist loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Heist.
3: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Heist loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Heist zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via heistlooptenzingt.be.
2: Heist loopt en zingt.
3: Ten voordele van Actie Zorgemens.
4: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
5: Go.be.
6: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
7: Christina.

De mens met maandag en dan is het de laatste dag van de schoolvakantie natuurlijk. Aan het kruispunt van de Aarschotse baan en het Kardinaal Kardijnplein in Berlaar-Heikant is gisteren een van de twee Berlaarse regenboog-zebrapaden officieel in gebruik genomen. Met dat zebrapad geven ze een duidelijk signaal dat iedereen in Berlaar welkom is en zich daar thuis moet kunnen voelen. Het regenboog-zebrapad valt op omdat de witte strepen afgewisseld worden met verschillende kleuren. Daardoor kan iedereen die Berlaar binnenrijdt op

Met in het achtergrondkoortje de master himself. Michael Jackson zong mee op dit nummer van Rockwell. Dat was Somebody's Watching Me. Zometeen Milo, Never Gonna Stop. Dat zijn we zeker niet zinnes om te doen. Eerst luisteren naar Jennifer Lopez. En Ain't It Funny?

eerste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival. Christina. Mm.

De toch wel herkenbare stem van Milo met Never Gonna Stop. De man die een optreden gaat geven in Leuven met eindejaar. Hij gaat daar een eindejaarsconcert geven, zeg maar, op 15 december in het Depot. Het is een plakt kerstconcert. Exact 10 jaar na zijn vorige kerstshow in het Depot trouwens, keert hij daar dus terug. De volledige opbrengst van de avond gaat naar zorgboerderij Rimpeling. En tickets en info, die lopen via Greenhouse Talent. Dit is de Little River Band. Wow.

Het nummer dat destijds de wederopstanding betekende voor Elton John na een periode van ontnuchtering en afkick. Dat was hem nog eens met I'm Still Standing uit 1983. En dit is mevrouw Paul Simon, oftewel Edie Brickell en haar New Bohemians.

Afkomstig uit de stad waar de Ewings in de jaren 80 de plak zwaaiden. Uit Dallas komt deze Edie Brickell. Dit was ze met haar begeleidingsband The New Bohemians en What I Am. Dat in deze knappe kure die op zijn laatste pootjes aan het lopen is. Ben me al stilaan aan het voorbereiden op hetgene wat straks komen gaat op Hestival. Het gaat weer de moeite zijn. Dit is

0: Calais Gato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calais Gato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
1: Calais Gato. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Drama voor Tadej Pogačar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
2: De kans is zeer groot. Bij deze donor, stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
1: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
3: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja. Nooit meer teruggezien.
4: 750.
5: 750.000 euro.
4: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
6: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeropt hebben. Omdat je een heel leven vergewerkt hebt.
1: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Garnier.
7: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
1: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
0: Enjoy your summer. Christina. What?

onze noordenburen hebben ze een opmerkelijk hitparade-record te pakken. Ze zijn namelijk de succesvolste niet-top 10 hit aller tijden. Het nummer staat namelijk al 27 weken in de Nederlandse top 40, maar heeft dus nooit de top 10 bereikt. Die Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. David is mijn naam, ik zet jullie alvast veilig af rond een uur of 7 vanavond. Nu met een 80s klassieker van Clubhouse.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heisterdenberg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina,

Mr. Martin Garrix en Mr. Ed Sheeran. Je hoort het nog eens met Repeat It. En onze volgende artiest is einde mei nog in het huwelijksbootje getreden in Londen. Vervolgens gaf ze ook een driedaags huwelijksfeest in de Italiaanse stad Palermo. Een driedaags huwelijksfeest. Kwestie van het meteen een beetje groots te zien, zeg maar. Dit is een hitsingle van 3 jaar geleden van Miss Dua Lipa.

0: Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrumovere.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: Christina.

scoort hits aan de lopende meter. Heeft er dit jaar ook al een 3-4-tal gescoord. Dit was de grootste, denk ik. I Just Might van Bruno Mars. Onderweg zometeen een grote dame uit de muziekwereld die onlangs ook haar eigenste muziekfestival mocht organiseren. Voor je het heb, hoor je zometeen. Eerst keer we nog terug naar 1985 met deze hier van Steve Arrington en Feel So Real.

Arrington en Feel So Real. En ik had hier nog muziek beloofd van een grote dame uit de muziekwereld die onlangs haar eigenste festival mocht organiseren. Het woordje onlangs is niet helemaal juist gekozen, want het festival gaat gewoon vandaag door. Maar er is nu al bekend dat het meer dan 8,5 miljoen euro had opgebracht. En dat gaat trouwens helemaal naar het goede doel. Dit is Olivia Rodrigo.

Het is ondertussen ook alweer 23 jaar geleden dat de dames van Atomic Kitten ons verblijden met die single Be With You. En het is zo'n klein beetje een goed nieuws show vanavond, heb ik die indruk. Dus straks had ik het al over Olivia Rodrigo, die 8,5 miljoen euro ophaalde met haar festival. Zometeen nog zo'n dame die goed werk heeft verricht. Je hoort er zometeen alles over na debuut de soirée.

Opa Light van Miss Taylor Swift en zegt zich onlangs ook van haar beste kant laten zien, want ze heeft namelijk $50.000 gedoneerd aan een vrouw die zwaar gewond raakte toen ze 3 tieners te hulp schoot na een auto-ongeluk. Mooi, Miss Taylor Swift.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Christina.

Ze is momenteel bezig met haar Dandelion Tour en ze is immens populair in Amerika. Nu stilaan aan het doorbreken ook in de lage landen. Het zal tijd worden zeker. Ella Langley was dat in Chosen, Texas. En daarvoor hoorde u ook nog muziek van Judith. Zij staat vanavond op het Hestival. En nog de mannen van Tame Impala. Die staan alweer op Werchter volgend jaar. En ik sta hier graag morgenavond terug tussen 6 en 7. Ik neem alvast afscheid met deze van The Fiction Factory.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Drama voor Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje nadat hij zwaar viel in de achtste rit. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielerjournalist Stijn Vlaminck.
3: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloedschade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
2: Het is maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
4: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door oneffenheid in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk een serieuze koprol maakte. Dus ik kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
2: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquart bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun vierde wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen pakt zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. Minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweersbuien bij zo'n 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt. En ook meestal droog bij opnieuw rond 20 graden.
1: Zomerradio, Christina.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen we met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Gestapo knalmuziek zal erbij zijn. Ja.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de achtste rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
4: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
3: Wout van Aert reed in de buurt van Pogacar op het moment van die valpartij, maar hij ontsnapte.
5: Het is zeker niet aan mij nu om conclusies te trekken over zijn blessure. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is. Ik weet wat het is om geblesseerd te zijn en ik denk dat minste van zijn zorgen nu de rest van het seizoen is. Als het allemaal meevalt, dan is hij hopelijk snel terug bij, maar ik denk dat we dat met z'n allen zullen moeten afwachten.
3: Nou, het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. De Spanjaard Enric Mas is zo de nieuwe leider in de Vuelta, al weigerde hij op het podium om de rode trui aan te trekken, uit respect voor Pogacar. In Meissen in Vlaams-Brabant is een slagerij overvallen. Dat gebeurde gisterenmorgen al, maar raakt nu pas bekend. Drie daders drongen die slagerij binnen, bedreigden de zaakvoerders en namen de kassa mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Het parket onderzoekt die overval nog. Zwaar stormweer teistert Cyprus. Verschillende delen van dat eiland staan onder water of zitten zonder stroom. Hier en daar vielen bomen om en op zee raakten schepen in de problemen. Een helikopter moest twee mensen uit het water halen. In de hoofdstad Nicosia raakte een man gewond toen hij werd geraakt door de bliksem. En ook het vliegverkeer op Cyprus ondervindt veel hinder door de storm. Bij ons vanavond en vannacht buien en mogelijk onweer bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Christina.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

0: grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijs-Dondenberg. Festival.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
3: Christina,

0: Christina Nieuws.
1: Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon zijn eerste live televisietoespraak gehouden. Hij bedankte daarin zijn overleden vader, koning Harald. Haakon noemde hem een goede papa, een grappige grootvader en een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. Hij bedankte ook het Noorse volk voor de steun. Haakon beloofde de Nooren dat hij aanwezig wil zijn, dat hij wil luisteren en wil proberen om iedereen te begrijpen. Koning Haakon legt dinsdagmiddag officieel de eed af in het Noorse parlement. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de 8e rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
2: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
1: Het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Ze wonnen met 1-3 in Kortrijk en pakken voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer en minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
0: Christina.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Robbehoeds back-to-back entitled zullen erbij zijn.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal morgen wellicht ook nog nodig zijn. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
3: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit niet meer teruggezien.
4: 750.000 ja. euro.
5: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
6: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt hebben. Dat je een heel leven vergewerkt hebt.
2: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaten, omdat hij jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem ook gewoon liet begaan. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. En Red Panther Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. En in het westen gaat het ook stevig waaien, bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Maandag onweersbuien en 20 graden. En dinsdag wisselen bewolkt, meestal droog, bij opnieuw 20 graden.
0: Christina. Ladies and gentlemen.

0: eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijs-Londenberg.
1: Christina, always music. Luister ook online. Surf naar christina.be.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik ook gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scouts en dat de samenwerking na de klacht stopgezet is. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied, dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's, ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal wellicht morgen ook nog nodig zijn. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. En K3 heeft voor de vijfde keer de zomerhit gewonnen, een prijs van de VRT. Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt, haalden het met de zomer van Oja Lele. K3 versloeg in de finale onder meer Aaron Blommaert en Zoe Levi, Meteor, Niels de Stadsbader en Maxime en Babette. Vannacht buien, mogelijk met onweer. En vooral in het westen is er ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.

Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijsdondenberg. Festival. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler, dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard en dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina,

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Every second, every heartbeat.
2: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look. Christina.